0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de padenclub Partyplayers en het Kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog wat vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek twee verdachten opgeleverd. Eén van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Naar de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, aldus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 6:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door twee belagers, aldus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De paraplu hebben we de komende tijd niet nodig. Wel zonnebrandcrème, zomerkleding en de zonnebril, want het blijft droog en de zon schijnt vandaag volop. Met veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden is het vanmiddag met 25 graden voor het eerst dit jaar zomers warm in Lelystad. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het rustig, vrij helder en met een minimumtemperatuur van een graad of 14 erg mild. In het Pinksterweekend is het ook prima weer om erop uit te trekken. Soms zijn er wat stapelwolken en hoge sluierwolken aanwezig. Het blijft vrij warm met een middagtemperatuur van 24 tot 27 graden. En die 27 graden is voor morgen. De wind waait daarbij zwak tot matig vanuit uiteenlopende richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor

0: wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringsysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop- en technische redenen, verklaart hospice-manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 8:15 op de A6 ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringsysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop- en technische redenen, verklaart hospice-manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 7:45 op de A6 ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon. Maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen. Maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie

0: greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn allang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. En toch verlang ik gewoon naar thuis. Want dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm. Want in Los Angeles kennen ze dit koude weer niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën. En doe ik net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht vind ik hier ook niet. Kennelijk houdt de pastoor van kou, want het is hier net zo koud als buiten. Ik voel zijn ogen in mijn rug prikken. Als ik naar buiten loop, lacht hij me zwijgend toe. Alsof hij weet dat ik ondanks alles toch hier blijf. Heimwee of niet. Want er is één ding dat me hier houdt. En dat is zij. De vrouw die me hier naartoe heeft gelokt. Dankzij haar moet ik de kou en grijze luchten trotseren. En soms denk ik wel eens, als ik haar nou niets zou vertellen en haar gewoon achter zou laten, dan zou ik zo weg kunnen. Maar er is te veel dat me tegenhoudt. En dus blijft er voor mij niets anders over om op zo'n saaie, koude en grijze dag als vandaag alleen maar te dromen van thuis. Dromen van het altijd warme Californië.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringsysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop en technische redenen, verklaart hospice manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 8:15 op de A6 ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is druk op de N306 in het midden van het land, van Harderwijk naar Kampen. Dit heeft te maken met een evenement dit weekend. Bij afrit Biddinghuizen staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
6: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
7: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. En wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om driekwart van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is

0: Dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de N306 Harderwijk richting Kampen. Er is een evenement aan de gang. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringsysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop en technische redenen, verklaart hospice manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 8:15 op de A6 ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is heerlijk weer voor het Pinkse weekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woeys.
7: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagselelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. De dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag.

0: Met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is namelijk een ongeluk gebeurd waar twee bedrijfsauto's bij betrokken zijn. Staat daar 10 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is bijna een uur. En de A28, Utrecht richting Zwolle, voorknop Hoevelaken, ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringsysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop- en technische redenen, verklaart hospice manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 8:15 op de A6 ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld gebeurde eerder een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel 20 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer file rijden met ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twaalf uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringsysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop en technische redenen, verklaart hospice manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 8:15 op de A6 ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woeys.
5: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knoopend Waterberg een kleine 10 minuten vertraging. En de A28 Utrecht Zwolle voor Knoopend Hoevelaken 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Eén uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de

0: Pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A28 Utrecht-Zwolle, daar is bij knooppunt Hoevelaken het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Snel.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse-lelystad.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringsysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop- en technische redenen, verklaart hospice-manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 8:15 op de A6... ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostvaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het midden van het land en die staat op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijst ook dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioledenstad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk.

0: omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringsysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop- en technische redenen, verklaart hospice manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 8:15 op de A6... ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald.

0: besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
2: dichtbij. Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop- en technische redenen, verklaart hospice manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 8:15 op de A6... ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woeys.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioledenstad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl.

0: Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: you love somebody, set them free. Dat was het eentje van Sting. Het is alweer lang geleden, maar toch wel weer leuk om de platen een keertje weer gedraaid te hebben natuurlijk. Dus ja, het is het begin van een nieuwe aflevering van Muziekplein. We zijn er weer. Jantien, goedemiddag. Het is 4 uur geweest. Radiolezen zat tot 6 uur, dus Muziekplein. En we zijn weer een lekker weekje verder. En de zomer lijkt wel begonnen zo, hè, met die tegen temperaturen. Ja, inderdaad. Zomaar ineens. Een week voorafgaand dat het vrij toch wat te koud was voor de tijd van het jaar. Zitten we nu eigenlijk weer wat aan de hoge kant van de tijd van het jaar. Maar goed, in ieder geval, niks te klagen. Het is het Pinksterweekend ook, dus veel mensen hebben een extra lang weekend. En die heel veel mensen zijn er ook op uitgegaan. Dus ook met de caravan of de camper of iets dergelijks. Dus het is vooral ongeveer een harte gegund natuurlijk. Dus mooi weer. Dat is wel weer fijn natuurlijk. Hadden we nog bijzondere dingen afgelopen week eigenlijk? Het was veel net even voor... Bas Westerwil overleden natuurlijk een week geleden. Maar ook maar zo plotseling ineens. Hè. Ook vroeger veel radio gemaakt en ook televisieprogramma's gepresenteerd. Et cetera. Maar zo ineens zie je dat mensen zomaar kunnen verdwijnen, helaas.
1: Ja.
0: Dus triest nieuws in ieder geval. Hadden we nog meer, of niet?
1: Dat het Pinkster is dus.
0: Ja, klopt, ja.
1: Mooi weer is. En wat had ik nog meer gezien?
0: Ja, wat had je nog meer gezien op jouw deskje?
1: Ja.
0: Wacht, je zit op je telefoon te kijken.
1: Eventjes het nieuws door te kijken.
0: Ja, vandaar dus. Ja, dat zal zijn.
1: Ik had iets gezien. Moet ik even kijken.
0: Anders gaan we straks even verder kijken, joh. Want in ieder geval hebben wij straks de bekendmaking van een nieuwe Flevoschijf. We gaan hem uiteraard ook draaien natuurlijk. We hebben de berichten uit de regio natuurlijk. De headlines om 17:30 en om 17:30. Want we willen natuurlijk allemaal met z'n allen graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws. En niet tevreden uit op zaterdag. Volgens mij loopt het seizoen een beetje ten einde. Of heel langzaam in ieder geval. Het zal niet zo heel lang meer duren. Dan krijgen ze de zogeheten komkommertijd weer. Maar goed, zover is het nog niet. Voor straks, Jantien in het laatste half uurtje in de show... wat allemaal nog gaat gebeuren in een ontdelingsstad. Dus.
1: Ja.
0: En verder natuurlijk heel veel muziek. Dus blijf vooral luisteren, kan ik alleen maar zeggen. Dus.
2: Tot 6 uur, Muziekplein met Arno en Jantien.

0: Wat een leuke combinatie is dit. Madonna, samen met Sabrina Carpenter. En dat was, ja, natuurlijk wel Bring More Lovers. Ja, het is, ja, ik vond het wel een beetje verfrissend weer klinken inderdaad. Een leuke combinatie. Goed, we gaan eens even kijken naar het nieuws. Want, wat hoorden we van de week? In ieder geval, Mieke Baltus wil namelijk nog 6 jaar door als burgemeester van Lelystad. Dat meldt Arjen Gerritsen, de commissaris van de Koningin. En de ambtstermijn van Baltus loopt volgend jaar 24 juni af. En de Lelystadse burgemeester heeft bij de CDK aangegeven in aanmerking te willen komen voor de zogeheten herbenoeming. En dat betekent dat er een vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad en een aanbeveling moet gaan voorbereiden. Dus Baltus is sinds juni 2021 burgemeester van de provinciehoofdstad. En zij kwam uit de Noord-Hollandse politiek en gaf zich aan voor een langere tijd aan Lelystad te willen verbinden. Ook gaf Baltus aan een zogeheten toegankelijke burgermoeder te zijn. En geen nieuwe INA, die de vorige burgemeester INA Adema, maar wel een Mieke de Eerste. Dus ja, wat goed, je snapt wel wat ik bedoel. Dus, Baltus moest in 2023 haar werk tijdelijk neerleggen omdat ze werd behandeld tegen kanker. En Ineke Bakker, die eerder ook op Urk en Dronten waarnemend burgemeester was, nam de taken dus ook tijdelijk over. En vervolgens liet Baltus weten nooit getwijfeld hebben om terug te keren in het ambt van de Lelystad. En de burgemoeder kwam onlangs nog in het nieuws omdat ze een integriteitsonderzoek liet doen naar 2 wethouders. Dit vanwege het collegecrisis, met name in de namen draaiende om Dennis Grimbergen en Anneke Messink-Dijkstra. Dus Baltus gaf aan dat de onrust haar niet beroerd liet. En als de gemeenteraad door wil met Baltus als burgemeester, dan moet de aanbeveling van de vertrouwenscommissie op 1 februari zijn vastgesteld. De commissie dient dus de voordracht met tussenkomst van het CDK in de minister van Binnenlandse Zaken. Dus daar is het ingediend. Dus we gaan het afwachten.
1: Ja, zo is het. Van de week, komende week, dan zijn er vanwege werkzaamheden afsluitingen in de A6 tussen Lelystad Noord en Urk. Afgelopen week waren er ook al een paar nachten dat het stukje dicht was. Maar in de nacht van 26 op 27 mei en 27 op 28 mei, dus dat is dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag, dan is de A6 afgesloten. Dat gaat om het traject Lelystad Noord van afrit 11 tot en met Urk, afrit 13. Dus dat is Ketelbrug. Voor en na Noord en Zuid in de richting van Emmeloord. De weg is dan dicht van 7:30 tot 5:30 ochtends. Verkeer wordt omgeleid via Lelystad Noord, de N307, de N50 en de N352. Via Urk kunnen automobilisten de A6 weer oprijden. Dus dat is best wel een eindje om. Dus houd er rekening mee als je vanaf 7:30 s'avonds de weg op moet. De werkzaamheden maken deel uit van een groter onderhoudsprogramma van Rijkswaterstaat aan de A6 tussen Urk en Almere Buiten. Dit programma loopt tot 31 augustus dit jaar. Het asfalt wordt vernieuwd, voegen worden gerepareerd en de beleiding wordt opnieuw aangebracht. Op 1 juni begint Rijkswaterstaat ook aan een groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Dus hou de borden goed in de gaten.
0: Ja, het gaat heel goed. Wat het extra tijd kostte, maar goed, dat hoort er dan af en toe bij. Dus,
1: wordt het er ook beter?
0: Ja, nou ja, goed, inderdaad. En omdat het beter wordt, moet het eerst altijd even een beetje slechter worden. Dat is die uitspraak kennen we wel natuurlijk. Dus, even een klein feestje met de muziek van Tavares. En daarna gaan we kennis maken met de nieuwe Flavorschijf.

Ja, uit de tijd dat ik nog met natte haartjes op de bank naar Afro Stoffels zat te kijken, zag je ze regelmatig voorbij komen, inderdaad. Zelfs nog in zwart-wit. En toen hadden we nog net geen kleurentelevisie. Zo lang is het al geleden, inderdaad. Mooie tijd. Het is tijd voor de nieuwe Flevorschijf. En we hebben gewoon weer muziek uit eigen land. Dus dat is mooi. Een pop in je moerstaal, om het zo maar te zeggen. Want het is namelijk de nieuwe van Higo. En de nieuwe plaat heet Vallen in Geluk. Dus nou,

0: Muziekplein. Muziekplein.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
6: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringsysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop- en technische redenen, verklaart hospice manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 7:45 op de A6... ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: China Girl. En ja, de stem van David Bowie. De legendarische stem die er al een aantal jaren helaas niet meer is. Maar goed. Goed, dat is. Er waren headlines van 4:30. Even wat nieuws, bijzonder nieuws, zo moet ik dan ook wel bij zeggen van dit geval. Want het explosief wat donderdagochtend naar het politiebureau aan het Doelen in Lelystad werd gebracht, blijkt een handgranaat te zijn geweest. Dat heeft de politie bevestigd. Het bureau werd namelijk onderuit toen duidelijk werd dat het explosief was binnengebracht. En een handgranaat werd gevonden bij een kringloopwinkel en werd met goede bedoelingen naar het politiebureau gebracht. Maar ja, er is ter goede trouw wel gehandeld. Maar het is als je een dergelijk explosief vindt of denkt gevonden te hebben, dus niet de bedoeling dat je die zelf gaat vervoeren, zegt een politiewoordvoerder. Je zorgt dat iedereen op afstand blijft en je waarschuwt de politie om wat van handgranaat het gaat. Het is overigens niet duidelijk en het is ook niet bekend hoe deze in de kringloopwinkel terechtgekomen is. Misschien niet iemand dacht van, nou ja, ik heb hem toch niet nodig. Ik heb achteraf toch spijt. Dan, nou ja, kijken of het nog wat oplevert misschien.
1: Ja, dus, of gewoon het huis van.
0: Ja, geen idee. Maar goed, de handgranaat is door de explosieve opruimingsdienst van Defensie afgevoerd en onschadelijk gemaakt. Aan het begin van de middag werd het politiebureau uiteindelijk weer vrijgegeven. Dus er is gelukkig niks gebeurd, maar het is toch wel een beetje opmerkelijk nieuws, toch? Eigenlijk een beetje vreemd, ja. Als je het zomaar vindt.
1: Ja, nou ja, als je de zolder van je moeder uitgaat, dan ben je kom wat tegen dat je denkt, nou, de kring loopt ermee.
0: Ja, dus. Precies.
1: Ja. Het Rijk heeft een voorkeursroute voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Enschede en Groningen bekendgemaakt. Het ministerie heeft de route gekozen die de provincie Flevoland eerder ook al als voorkeursroute bestempelde. Als het aan de staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei en minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ligt, volgt de nieuwe hoogspanningsverbinding straks ongeveer de route van de huidige verbinding. Die gaat van het hoogspanningsstation in Ens in ongeveer een rechte lijn omhoog en rechts van het Kuinderbos de provincie uit. Een nieuwe verbinding is nodig omdat de huidige niet meer zwaar genoeg is. De capaciteit moet worden verdubbeld. Tennet kwam met meerdere opties voor de nieuwe verbinding. De provincie mocht daar een voorkeur voor uitspreken en zei geen nieuwe verbinding te willen die het landschap doorsnijdt. Het Rijk neemt nu dus hetzelfde standpunt in. De huidige lijn wordt afgebroken en er worden nieuwe masten geplaatst. Voor de route die Tennet al heeft getekend geldt een marge van 200 meter. Over welke boerenerven de hoogspanningsverbindingen komen te lopen is dus nog niet precies bekend. Omwoningen van de hoogspanningsverbinding worden met een brief geïnformeerd en uitgenodigd voor inloopmomenten waar vragen beantwoord kunnen worden. We realiseren ons dat dit gevolgen kan hebben voor uw directe leefomgeving en dat dit mogelijk vragen, zorgen of onzekerheid met zich meebrengt, schrijft Tennet op haar website. Het duurt nog even voordat de verbinding gebouwd wordt. De voorgestelde route is 22 mei tot 2 juli online te zien en ook op locaties voor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Belanghebbenden kunnen reageren op de plannen. Na 2029 wordt er begonnen met de aanleg die tot uiterlijk 2038 gaat duren. Dus dat is nog 12 jaar.
0: Dat duurt nog wel even, ja. Dat duurt nog wel even. Maar je zegt nu van de huidige verbinding wordt dan afgebroken. Dus die lijn die er nu nog is. Waarom gaan ze dat dan doen met die ooievaarsnesten? Want die zitten natuurlijk op die oude.
1: Ja, maar dit is vanaf het oversteken van de Ketelmeer.
0: Dus niet
1: van
0: in onze.
1: Nee, niet in ons stuk van Flevoland.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is het stuk.
0: Tussen Ens en. Oh, oké. Dus tussen Ens en onze eigen centrale en dan verder door richting Diemen, volgens mij, dat die loopt.
1: Nee, de andere kant op, naar boven toe, naar het noorden toe.
0: Ja, maar die andere die blijft dus zoals die is, zoals wij hem hier in de polder hebben.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, of dat is nog weer een ander traject. Misschien waar er ook nog beslissingen over moeten vallen. Maar daar heb ik ook nog niet zo heel veel over gehoord dat dat anders zou worden. Maar van de Noordoostpolder wist ik dat ook wel. Ik kende iemand die in Ens woonde die het gevaar liep dat dat het door zijn achtertuin ging lopen. Dat, ja. Dus, nou,
0: het zal je maar gebeuren. Nou ja.
1: Ja.
0: Oké, nou goed, het duurt nog wel even, maar ja, goed. Het is nodig, hè. We moeten alles elektrisch doen tegenwoordig.
1: Precies.
0: Dus dan heb je ook capaciteit nodig op het net. Dus zo duidelijk is het in ieder geval. Even terug naar die zomer van 1978. Volgens mij was het best een redelijke zomer, kan ik me nog herinneren. Mijn eerste vakantiebaantje op het boerenland. Bolle pellen en zo bij de boer. En toen hoorde ik deze vaak op de radio, deze van de motors. Ja, dit gaat over het vliegveld, dus airport.

0: En dan weer een plaats waar Neil Rogers bij betrokken is. Echt ongelooflijk, hè, die man die is niet te stuiten. Nu met Mina David en Tyler en natuurlijk ook Neil Rogers. En dat was Talk To Me. Dus goed, dan gaan wij eens eventjes kijken of we nog wat meer nieuws hebben. Want langs de Vogelweg, de hoogte van de Knardijk, is het wegdek van het oude fietsband weggehaald en vervangen door een fietsband met van cementloos en extra verstevigd beton. En volgens de provincie is dat fietspad van de toekomst, omdat het veel duurzamer is geproduceerd en wordt het dan het beton dat voorheen werd gebruikt. In eerste instantie is het een stuk van 3 kilometer aangelegd. En als het nieuwe fietspad goed door een aantal evaluaties gaat komen de komende periode, zullen er op meer plekken van dit soort fietspaden worden aangelegd. Dus we weten het allemaal dat Flevoland gaat groeien, zegt gedeputeerde Ellen Trace Muller. En we hebben dus een opgave om 100.000 woningen neer te zetten. En daardoor komen er veel meer mensen en wordt het ook nog een grote mobiliteit verwacht hier in de polder. De druk op onze voorzieningen en het infrastructuur wordt dus ook steeds groter. En mooi is het dan om dingen te duurzamer te maken. Dus volgens aannemer Erik Kaalstra is het een nieuw beton in verschillende opzichten een ideaal om toekomstige fietspaden en wegen mee aan te leggen. Dus normaal zit er gewoon een cement in beton als een zogeheten bindmiddel. Nu zijn er polymeren die geen uitstoot hebben tijdens het productieproces en de vervaardiging van het cement. Dat vooral plaatsvindt in het buitenland, heeft een enorme CO2-uitstoot. Dus, en ook is er de Vogelweg, de hoogte van Knardijk, een oversteekplaats met een plateau op de weg aangelegd, wat volgens de provincie ook de veiligheid voor fietsers vergroot. Dus dan zijn we weer duurzaam bezig. Maar ja, ik denk toch ook dat die A6 ook een keertje een rijstrookje in beide richtingen erbij mag hebben. Want het wordt steeds drukker op de weg. En we krijgen ook steeds meer inwoners. En er komen steeds meer pakhuizen, hè, zoals datacenters en distributiecenters. Dus ja, dan heb je toch ook wat meer asfalt nodig, denk ik toch. Maar goed, we gaan kijken. Maar,
1: daar sluit het volgende bericht helemaal.
0: Kijk.
1: Bij aan. De gemeente Lelystad heeft vorig jaar 29 miljoen euro meer overgehouden dan was begroot. En een groot deel komt door grondverkopen op bedrijventerrein Flevokusthaven. Maar er zijn ook veel meevallers, omdat het geld voor vertraagde projecten niet is uitgegeven. Dat blijkt uit de conceptjaarrekening over 2025... die recent naar de gemeenteraad is gestuurd. Er werd vorig jaar 11,6 hectare grond overgedragen, vooral op Flevokust. Dat spekte de gemeentekas met 18 miljoen. Al lag het bedrag door gestegen kosten wel 1,2 miljoen euro lager dan waarop eerder was gerekend. Op grondexploitaties voor woningbouw werd alvast rekening gehouden met de toekomstige verliezen, waarna onder de streep 14,5 miljoen euro overblijft uit grondverkopen. Een voordeel van bij elkaar nog eens 14,5 miljoen euro noteerde de gemeente uit bedrijfsvoering. De onroerend zaakbelasting op niet-woningen leverde onder meer door nabetalingen 2,9 miljoen meer op. Aan woningaanpassingen en scootmobielen werd 2,45 miljoen minder uitgegeven. Doordat projecten niet in 2025 maar later worden opgeleverd, hoefde de gemeente 1,8 miljoen aan zogeheten kapitaalslasten nog niet uit te geven. Daar staat tegenover dat 3 miljoen meer is uitgegeven aan jeugdzorg. Dat probleem komt de komende 4 jaar alleen maar nijpender terug. Voor bijstandsuitkeringen kreeg Lelystad 1 miljoen euro minder van het Rijk dan begroot. Maar daar staat een 3,2 miljoen hogere algemene uitkering van het Rijk tegenover. Het resultaat over 2025 is positief, maar wordt in belangrijke mate gedragen door incidentele meevallers, merkt het college van burgemeester en wethouders op. Structureel blijft er druk bestaan, met name door de kostenontwikkeling in de jeugd. De positieve resultaten binnen de grondexploitaties komen vooral voort uit bedrijventerreinen en zullen naar verwachting in de toekomst afnemen. Het college stelt voor om het overschot op de begroting 16,3 miljoen euro te storten in de reserveontwikkeling stad. Hieruit worden verschillende projecten betaald. Ook moet 9,5 miljoen opzij gezet worden om tegenvallers op de jeugdzorg in 2027 op te vangen. Dit jaar wordt gerekend op een tekort van 11 miljoen, maar hiervoor is al geld apart gezet. De gemeenteraad besluit eind juni over verschillende financiële voorstellen van het college.
0: Ja, het het natuurlijk gaat weer voornamelijk over geld natuurlijk.
1: Ja, en het gaat natuurlijk over toch wel een stuk meer geld dan jij.
0: Ja, ik ben er ook bang voor inderdaad. Dus, muziek nu van Diana Ross en de Supremes. En dit is Love Child.

0: is Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: De hele dag dichtbij.
2: Van 4 tot 6 uur, Muziekplein.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: was in dat laatste staartje van de jaren 80, 1989. De zomer van dat jaar kwam deze uit van Stevie Nicks. En dat was Rooms on Fire. En daarmee zijn we beland in het tweede gedeelte van Muziekplein. We zijn er overigens nog tot 6 uur. En dan wat ander nieuws, want het Grote Werk op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg bij Zeewolde gaat de komende week van start. De provincie begint dan met het verlengen, of ja, van een deels verdubbelen van de opstelstroken richting Harderwijk. Weggebruikers moeten dan rekening houden met verkeershinder en afsluitingen. Langs de kruising liggen nu nog grote zandzakken van eerdere werkzaamheden en ze moesten de bodem daar laten inklinken en verstevigen. Vrijdagmiddag werden de betonnen blokken geleverd, zodat samen met de lange metalen geleiderrails de barrières kunnen worden opgebouwd. Een afscherming waardoor dus de werkzaamheden veilig kunnen gebeuren. Daarom wordt er een rijstrook toch afgesloten. Dus enige overlast zal er dan inderdaad zijn. Maar de werkzaamheden zullen dan ook voor flinke hinder gaan zorgen. Dus de werkzaamheden moeten dan zorgen voor een betere doorstroming en minder files op de drukke kruising aan de zuidkant van de weg. Er komt ook nog een dubbele strook om rechtsaf richting Harderwijk te rijden. Aan de noordzijde worden dus bestaande stroken vanuit Dronten richting Harderwijk verlengd. En nou ja, de grootste hinder wordt dan verwacht tijdens de afsluitingen begin juni. Dat is vrijdagavond 5 juni tot en met zaterdagochtend 6 juni... kan het verkeer vanuit Zeewolde richting Harderwijk of Dronten rijden. En dan moet ik erbij zeggen, niet in die richting dus. En daarnaast volgt dan vrijdag 12 juni tot en met maandag 15 juni... een volledige weekendafsluiting van de kruising daar. Dus het verkeer wordt dan omgeleid. Als de werkzaamheden half juni klaar zijn, verwacht de provincie dat het verkeer op de kruising weer beter kan doorstromen. Dus zoals u al eerder zei in de uitzending, het wordt altijd slechter voor het beter worden. Maar er wordt in ieder geval hard aan gewerkt. Dus, ja. En dat is goed.
1: Dus dan moet je, als je s'nachts wil rijden, dan moet je via, zeg maar, Zeewolde, dan naar Almere en dan daar de A6 op. En dan...
0: Ja, zoiets. Dus ik zou zeggen, voordat je vertrekt, neem nog een extra kop koffie, dan blijf je wakker.
1: Ja, brood mee, ja. Zeg maar. Ja. Er moeten meer leraren voor de klas in Lelystad, want er is een nijpentekort. Dat zegt Karin Aarden van de

0: Stichting School. De stichting organiseerde een ludieke actie waarbij kinderen van diverse basisscholen samen op pad gingen naar het stadhuis. Daar hebben ze een wensboom overhandigd aan de gemeente. En die wensboom hangen tientallen briefjes van leerlingen, waarin ze vragen om extra docenten. De stichting hoopt met de actie op extra aandacht van de gemeente. We zoeken nog 10 tot 12 docenten voor in Lelystad, vertelt Aaren. Het gaat om docenten voor het speciaal onderwijs, maar ook voor de reguliere scholen. Het tekort aan docenten heeft effect op alles in de school, zegt Aaren. De kinderen zitten in grotere klassen, soms krijgen ze les met mensen van mensen die onbevoegd zijn. Volgens haar leidt het tekort er soms toe dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd. De Stichting School behartigt de belangen van 21 basisscholen in Lelystad. En één daarvan is SBO De Kei. Een beetje wel aan het rommelen. Maar goed. Ook op die school is er een tekort aan meesters en juffen. Helaas, zegt Britt Koning van de Kei. We willen aandacht. We willen dat onze kinderen een goede leerkracht krijgen. Vanaf het schoolplein van de Kei fietsen de kinderen dinsdagmiddag met de symbolische boom naar het stadhuis. De wensboom, een soort palm gezaagd uit meerdere plaatjes triplex, werd bij SBO De Kei volgehangen met vragen en boodschappen en wensen van leerlingen. Want zij ondervinden de meeste last van het tekort aan leraren voor de klas. Scholier Yigit deed mee aan de actie. Kinderen krijgen minder lessen en er zijn veel te veel tussenlessen. Medescholier Rocky vindt het vervelend dat er elke keer weer een nieuwe leraar voor de klas staat. Zo krijg je nooit een band met je docent. Nikki doet mee aan de actie omdat ze graag in de klas zit. Alle kinderen zeggen dat ze goed onderwijs willen hebben, omdat je het nodig hebt om later een goede baan te kunnen vinden. De leerlingen gingen vanaf de Kei samen op de fiets naar het stadhuis van Lelystad. Wethouder Tjeerd van der Zwam nam de wensboom voor het stadhuis van Lelystad in ontvangst. Hij plaatste die paal naast de ingang van de raadzaal, zodat de leden van de gemeenteraad ook de wensen van de basisschoolleerlingen kunnen lezen. Van der Zwam ziet vooral een taak voor de gemeente om leraren te helpen met het vinden van een woning. De wethouder benadrukt dat de gemeente eraan werkt om nieuwe scholen te bouwen en oudere gebouwen goed te onderhouden. De Stichting School hoopt dat de actie effect zal hebben. De stichting zoekt vooral samenwerking. Als zij een aantal dingen doen die zij moeten doen, dan weten we zeker dat we leerkrachten gaan werven en vinden.
1: Punt. En het is tijd voor een glaasje water voor jou, volgens mij.
2: Klok 6 uur. Muziekplein. Met Arno en Jantien. Dit is Muziekplein.

0: Met Jan Valskog, de Hiddensong. Het was die mooie warme zomer van 1983 dat dit erin werd. Dus ja, goed, dat is een beetje ook met het weer nu. Was je dus een klein beetje... Maar goed, oké, dat even te zijn natuurlijk. Dus we zijn blij met het mooie weer. Dus, het voelt zomers aan, hè. Vandaag temperaturen van ja, bijna tegen de 30 graden aan in deze regio. Dus Mieke Baltus wil nog 6 jaar door als burgemeester van Leestad. Dat meldt Arjan Gerritsen, de commissaris van de Koningin, oftewel de CDK. De ambtstermijn van Baltus loopt tot 24 juli volgend jaar. En de Lelystadse burgemeester heeft bij de CDK aangegeven in maart aanmerking te willen komen voor herbenoeming. Dat betekent dat de vertrouwenscommissie een afgevaardiging van de gemeenteraad en de aanbeveling moeten voorgaan bereiden. Dus Baltus is sinds juni 2021 burgemeester van de provincie hoofdstad. Zij kwam over de uit Noord-Hollandse politiek en gaf zich aan voor langere tijd aan Lelystad te willen winnen. Dus ook gaf Baltus aan de toegankelijke burgermoeder te willen zijn. Geen nieuwe Ina naar de vorige burgemeester aan in de Adema, maar gewoon Mieke de Eerste. Dus Baltus moest in 2023 haar werk tijdelijk neerleggen omdat ze werd behandeld tegen kanker. Ineke Bakker, die eerder ook op Urk en een Dronten waarnemer was, nam de taken tijdelijk over van Mieke. En ze weet het ook noodgetwijfeld hebben om terug te keren in het ambt van Lelystad. Dus de burgemoeder kwam onlangs nog in het nieuws omdat ze een integriteitsonderzoek liet doen naar twee wethouders vanwege de collegecrisis met name draaiden om Dennis Grimberg en Anneke Messing. Dijkstra. Baltus gaf aan dat de onrust haar niet heeft onberoerd. Dus, als de gemeenteraad door wil met Mieke Baltus als burgemeester, dan moet de aanbeveling van de vertrouwenscommissie op 1 februari zijn vastgesteld. Dus, de commissie dient de voordracht in met tussenkomst van de CDK in de minister van Binnenlandse Zaken. Dus die mag daarover gaan beslissen straks.
1: Ja. Ruim 8% van de hypotheekeigenaren in onze provincie heeft of had een betalingsachterstand. Daarmee scoort Flevoland het hoogst van alle provincies, zo blijkt uit het meest recente onderzoek van de Nationale Hypotheekgarantie. Een eigen huis stond jarenlang voor financiële zekerheid. Toch maken steeds meer huiseigenaren zich zorgen over hun hypotheek en maandlasten. Volgens de NHG gaat het in Flevoland om 8,3% van de woningeigenaren met een hypotheek die betalingsachterstanden heeft of heeft gehad, tegenover 7% landelijk. De NHG waarschuwt dat financiële problemen onder huiseigenaren sneller zichtbaar kunnen worden als de economische situatie verslechtert. Vooral jonge woningbezitters zijn kwetsbaar door hoge woonlasten en beperkte financiële buffers. De organisatie spreekt daarom van een mogelijk keerpunt op de woningmarkt. Hypotheekadviseurs merken dat wonen een steeds grotere rol speelt in de financiële keuzes van mensen. Toch ziet Peter Vellinga van Hypotheekvisie Almere, onder meer actief in Almere, Lelystad en Dronten, niet direct meer paniek onder jonge huiseigenaren. Al wordt er wel vaker gesproken over betaalbaarheid en maandlasten. Volgens Vellinga zorgt de inkomenstoets van NHG ervoor dat veel kopers in principe verantwoord lenen. Die normen zijn veilig opgesteld, tenzij mensen natuurlijk extreem hoge uitgaven of dure hobby's hebben. Wel merkt hij dat er teleurstelling een grotere rol speelt op de woningmarkt. Je ziet niet zozeer stress, maar wel het gevoel van balen als mensen opnieuw achter het net vissen bij een woning. Niet alleen starters en jonge gezinnen kijken kritisch naar hun financiële situatie. Ook oudere huiseigenaren denken vaker na over hun woonlasten richting pensioen. De oudere generatie is eigenlijk altijd al bezig met pensioen en aflossingsvrije hypotheken, zegt Vellinga. Daarnaast speelt op de achtergrond de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Na 2031 verliezen sommige huisbezitters mogelijk hun recht op belastingaftrek, omdat die regeling maximaal 30 jaar geldt. Vooral mensen met de oudere hypotheken kunnen daardoor in de toekomst hogere lasten krijgen. Volgens Vellinga leeft dat onderwerp nog niet sterk onder klanten. Je merkt wel dat bij sommige mensen de zorg er is, maar bij oudere huiseigenaren die hun woning al jaren hebben en hun hypotheek nooit hebben aangepast, is er minder paniek. Veel mensen denken toch, we zien het tegen die tijd wel. Ondanks de financiële zorgen blijft een koopwoning volgens Vellinga voor veel mensen belangrijk. Niet alleen financieel, maar ook vanwege de stabiliteit en de woonomgeving. Een eigen woning geeft zekerheid wat betreft buurt en omgeving, zegt hij. Mensen vinden het belangrijk om iets op te bouwen en daarom blijft een eerste koopwoning voor veel mensen nog altijd aantrekkelijk.
0: Oké, dat was dat gebeuren. Dus straks uit op zaterdag, maar dat doen we pas na het laatste half uurtje van de show. Dus voor die tijd hebben we eerst nog Ja, leuke muziek van onder andere Lips Inc. hebben we hier. Ik heb ook nog iets van, wat zullen we zeggen, Elton John straks nog onderweg. En zullen we dat eerst maar even doen? Een beetje disco dansen met...
1: Ja, is goed.
0: Dat doen we straks. Maar eerst Elton.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop- en technische redenen, verklaart hospice manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 8:15 op de A6... ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woens.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: plaat waar hij een aantal jaren geleden best wel redelijk groot mee geworden is. Tim Knol was dat. En die plaat die heette dus Sam. En daarmee zijn we beland in het laatste stukje van Muziekplein overigens. Want ja, voordat je weet, je knipt het een paar keer met je ogen en het is alweer bijna 6 uur. Goed, nog wat nieuws. Want het explosief dat donderdag overigens bij de politie aan doelen is gebracht bij Lelystad hier. In ons eigen bureau. Blijkt een handgranaat te zijn geweest. Dat heeft de politie bevestigd. Dat bureau werd ontruimd toen duidelijk werd dat het een echt explosief was. Dat was gebracht. Een handgranaat werd gevonden bij een kringloopwinkel en werd met goede bedoelingen naar het politiebureau gebracht. Er is te goede trouw gehandeld, maar als je een dergelijk explosief vindt of denkt te hebben gevonden, is dat niet de bedoeling om dat zelf te gaan vervoeren, zegt een politiewoordvoerder. Je zorgt dan dat iedereen op afstand blijft en veilig is en waarschuwt direct de politie. En om wat voor handgranaat is gegaan, is niet helemaal duidelijk. En het is ook niet helemaal bekend hoe deze in de kringloopwinkel terecht is gekomen. De handgranaat is door de explosieve opruimingsdienst van Defensie afgevoerd en onschadelijk gemaakt. Aan het begin van de middag werd het politiebureau uiteindelijk weer vrijgegeven. Dus ja, het is toch wat als je dat zoiets in de kringloopwinkel vindt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dan ga je toch afvragen van wie dat er ooit ingeleverd
0: heeft. Ja, dat is heel apart, ja.
1: Of dat iemand gewoon een doos heeft op een zolder gevonden en niet gekeken heeft wat erin zit.
0: Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, van ik heb een oude rommel, weet je wat, hup, ik ga naar de kringloop.
1: Ja, maar de kringloop zelf heeft hem dan ook weer uitgepakt.
0: Ja, maar die dacht misschien, nou ja, het is achter een speelgoeddingetje. Wacht, ja, maar de kinderafdeling.
1: Voor asbak of zo.
0: Ja. Ja, dat kan je één keer doen dan, maar goed.
1: Ja, okay. Ja, inderdaad. Vanwege werkzaamheden is de A6 tussen Lelystad Noord en Urk de komende tijd een aantal avonden en nachten gedeeltelijk afgesloten. Er wordt een nieuwe beleiding aangebracht. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd. Die kan oplopen tot 30 minuten. Afgelopen week is er al een aantal keren nacht dicht geweest, maar nu, voor komende week is dat 26 op 27 mei en 27 op 28 mei. Dus dat is van dinsdag op woensdag. En woensdag op donderdag, dan is de A6 afgesloten. Dan gaat het om het traject Lelystad Noord, afrit 11 tot en met Urk, afrit 13. In de richting van Emmeloord. Dus vanuit Lelystad naar het noorden. De weg is dan dicht van 19:30 s'avonds tot 17:30 de volgende ochtend. Verkeer wordt omgeleid via Lelystad Noord, de N307 en 50 en de N352. Via Urk kunnen automobilisten de A6 weer oprijden. De werkzaamheden maken deel uit van een groter onderhoudsprogramma van Rijkswaterstaat aan de A6 tussen Urk en Almere Buiten. Dit programma loopt tot 31 augustus 2026. Het asfalt wordt vernieuwd, voegen worden gerepareerd en de beleiding wordt opnieuw aangebracht. Op 1 juni begint Rijkswaterstaat ook aan het groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Dus als je die kant op moet en soms 's avonds moet rijden, kijk even naar wat er aan de hand is.
0: Ja, is wel handig, anders dan
1: ja, dan kom je te laat voor
0: precies, voor je afspraak. Ja, dat zou dan jammer zijn, ja. Goed, ik was even van de week aan het rommelen in de platenkast. Ik kwam nog wat tegen, want Patricia Pai heeft in de jaren 80 nog samen onder de naam de Star Sisters nog een paar leuke platen gemaakt. Oh, ja. Ook met haar zus en zo erbij. En nou ja, dit is He's the One I Love. En ik zie nogal op de hoes, op de cover en zo afgebeeld een paar mooie foto's van die gemaakt zijn door Govert de Roos destijds. Dus dat is wel even leuk. Zie je op de radio niks van. Maar goed, dat is toch wel even leuk om dat even te vertellen. En dat is, misschien dat je de plan nog kent, want ik heb meegenomen.

dat was ergens in het voorjaar van 1991... toen deze uitkwam van de Exchange Prize. En Silent Lucidity was dit. Zo'n plaat die wat mij betreft zo weinig hoort op de Nederlandse radio. Dus ik had toch weer een beetje een bijdrage gedaan voor nu. Voordat we dadelijk gaan horen van Jantien... waar er weer leuke dingen gaan plaatsvinden in Uit op Zaterdag... eerst nog eventjes deze van Spinvis. Kom terug. Ja, ja, het blijft toch wel een aparte plaat, maar... ja, toch wel eentje dat je zegt van ja, die zit er eigenlijk wel uit. Dus, zo denk ik dus, zoals ik al zei, Uit op Zaterdag in Muziekplein.

0: Nou ja, je kent hem misschien ook wel van onder andere bagagedrager en zo. Springvis en dat was Kom Terug.
1: Muziekplein. Uit op zaterdag.
0: Nou, Jantien, je komt ook weer terug inderdaad. Want het is tijd voor, uit op zaterdag.
2: Ja, en we beginnen meteen vanavond in de Agora. Dan is er Didi Awards Movies and Series. Het staat te gast in de Agora. Bij, dus het is niet een gewone theatervoorstelling. Stap binnen in de wereld van Didi Awards Movies and Series en beleef een avond die je niet snel zult vergeten. Vanaf het moment dat jij het theater nadert, voel je het al. Het is geen gewone voorstelling. Je belandt midden in de bruisende sfeer van een echte tv-opname. Camera's draaien, crewleden haasten zich voorbij en de spanning is voelbaar in de lucht. Wie weet wordt er dan zelfs van je gevraagd een quitclaim-verklaring te ondertekenen, want jij bent onderdeel van de show. Dat is vanavond in de Agora en het is om 8:00. Vanmiddag is het ook al geweest, maar het kost €10 en het begint om 8:00. En het is in de grote zaal. En verder in deze week in de Agora is woensdag 24 juni, aanstaande woensdag dus. Oh, juni, wacht even. Dat is nog ietsje verderop. Over een maandje dus. Dan is er in de grote zaal de show Rockcore Almere. Ja, we beginnen inderdaad een beetje tegen het eind van het theaterseizoen aan te lopen. Want daartussenin is dus niks. Vandaag en 24 juni dus. Maak je klaar voor een avond vol energie, passie en pure rockbeleving. Rockcore Almere, onder leiding van Prestige Vocal Groups, brengt een spectaculaire show naar het podium van de Agora. Dit unieke koor staat bekend om zijn krachtige sound, verrassende arrangementen en aanstekelijke performance onder leiding van professionele dirigent Olaf Windy en begeleid door live muziek nemen de zangers je mee langs bekende rockklassiekers en moderne hits. Dat duurt dus nog even, dat is 24 juni, maar je kunt er natuurlijk vast kaarten voor kopen. Dan is er in de Corneel ook nog het een en ander te beleven. Vanavond is er de New Wave Era. Hou jij je altijd je jekka aan op een feest, nooit wifi in de club, veel te veel danswater op en altijd de geluidsman aan het schreeuwen. Dan is dit jouw feestje en moet je hierbij zijn. Op 23 mei gaan we terug naar die zomer van 2016. Kom Vibe meezingen op alle classics van Ronnie Flex, Jonna Fraser, Broederliefde, Busy, Lil Kleine, SFB en many more. Dat is dus vanavond. En dat begint om 11 uur. De deur is ook open om 11 uur en het gaat door tot 4 uur. En de deur die gaat dicht om 3 uur. Het is wel voor 18 plus, dus je kunt niet je kindjes meenemen. En bij de deur kost het €10. Dus dat kan vanavond nog. Lekker dansen en lekker meezingen. Volgende week, vrijdag 29 mei, dan is er Grunge Night van Monkey Ranch en Bleach. Dat zijn tribute bands voor Foo Fighters en Nirvana tributes. Tijdens deze Grunge Night brengen Monkey Ranch en Bleach een tribute aan de iconische bands Foo Fighters en Nirvana. Dat begint om 18 uur, of tenminste om 8:30, dus om 8:30. De deur gaat open om 8:00 en het kost €18,50. En ga los vanavond, zou ik zeggen.
0: Ja, maak er een lekkere feestje van.
2: Vrijdagavond.
0: Ja. En zorg dat je genoeg drinkt. Hè. Een beetje vochtig blijven, want het is
2: goed duurzaam. Hydrateren.
0: Ja, precies, dat is belangrijk. En dan gaan we in ieder geval afscheid van je nemen. Want de tijd is om, we zijn door de tijd heen. Straks na 6:00 is de muziektherapie met René van de Aanwelen. Wij zijn er weer volgende week. We laten je achter met deze plaat van Lips Inc. En het welbekende Funky Town. Nou, het is een beetje de lange uitvoering, dus die tijd is er wel uit tot die tijd, hè?

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Zo, alles naar wens? Je muziektherapie begint nu.
8: Dat hoeft u mij niet te vertellen, dank u wel hoor.

0: Super Heavy van Super Heavy. In 2009 namen ze bijna 30 nummers op in de Jim Henson Studio in Los Angeles. Ze hadden inspiratie en het maakte een paar leuke hits in ieder geval. Dit was de start van sessie 592 van Muziektherapie. Dit weekende uiteraard het laatste popnieuws. Een prima live albumtrack die toch alweer ouder is dan je eigenlijk zou verwachten. Tenminste, dat had ik. Kwart voor hebben we mooi sessiemateriaal van de Fab Four. Nieuw werk van de gitaarvirtuoos. En nu gaan we eerst terug naar de jaren 90.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Christina Aguilera van haar debuutalbum. En het scoren in 21 landen kwam Genie in a Bottle op nummer 1 terecht. In de Verenigde Staten hield hij die plaats zelfs 5 weken vast. Doe maar zeg. Muziektherapie is straks vanzelfsprekend weer een aflevering van het popnieuws. Eerst eventjes...
1: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

Billy Idol wordt maandag in het zonnetje gezet tijdens de 52e American Music Awards. In de MGM Grand Garden in Las Vegas wordt hij dan onder meer onderscheiden vanwege zijn onvergelijkbare carrière en voortdurende status als punk-idool. Toen het album Pet Sounds in 1966 verscheen, viel de verkoop in de VS nogal tegen vergeleken met de eerdere langspelers van de Beach Boys. Nu, 60 jaar later, is het legendarisch. Is het alleen al in de VS 2 miljard keer gestreamd en haalde het onlangs de status dubbel platina. Tijdens een bijeenkomst in de Capitol Records Tour in Los Angeles kregen de overgebleven groepsleden en familie van de anderen onderscheidingen. Radioactivity van Kraftwerk is ter gelegenheid van de 50ste verjaardag onder handen genomen. Nu verkrijgbaar als Blu-ray met een Dolby Atmos mix, een 12-inch vinyl picture disc en volledig digitaal. Vorige week viel het doek voor de Nitty Gritty Dirt Band. In Nashville gaven ze exact 60 jaar na de oprichting een afscheidsconcert. En van Peter Frampton is voor het eerst in 16 jaar een nieuw album verschenen. Carry the Light. Zometeen de titelsong.

0: De titelsong van zijn nieuwe album. Het eerste sinds 2010, jawel. En dat klinkt toch ook bijvoorbeeld heel wat anders dan van de kennismaking toen dat tijd. Show Me The Way en zo. Peter Frampton, Carry The Light. Op zijn nieuwe album hoor je trouwens een medewerking van Graham Nash, Sheryl Crow en nog wat anderen ook. Goed, 5 jaar terug in de tijd dan.
1: 2021.
0: ABBA, van het album Voyage. Keep an eye on Dan.

0: ABBA van Voyage. Het gelijknamige, zeg maar, evenement in Londen, in dat speciaal gebouwde theater, heeft inmiddels ruim 3,5 miljoen bezoekers getrokken. Dat loopt dus als een tierenlier. Het is de planning dat in 2028 een nieuw soort gelijktheater in New York wordt geopend. Dus voorlopig kunnen de fans hun hart ophalen. ABBA hoorde je en Keep an Eye on Dan. De volgende was 44 jaar geleden, steunplaat.
1: Muziektherapie, das Radio, die je vriend is.

0: Gezellig meezingen over de nucleaire holocaust. Red Skies van de Fix, afkomstig van een allereerste langspeler, Shuttered Room. We gaan naar 1962. Sue Thompson had enorm gescoord met Norman. En ja, die sound hoor je wel in de opvolger. James, hold the letter steady.
1: Taking you back in time to the 60s.

Die knaller uit de jaren 90 in een prima live uitvoering opgenomen in Arnhem's Gelderdam. Anouk, and Nobody's Wife. Je luistert naar muziektherapie in een lang en vooral warm weekende.

In die nog een zeer jonge lijst der lijsten, want het was 1965, stond hij 14 weken maar liefst genoteerd en haalde de nummer 4 van het album The King Controversy, The Kings Until the End of the Day. We gaan even terug naar Goede Vrijdag. Als donderslag bij heldere hemel bracht U2 een EP uit, Easter Lily. We pakken er nog eens een track van Scars.

0: Ook al in 2026 maken ze nog altijd goede muziek. U2.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelem.
0: Serge Lama. Inmiddels is hij in de 80. En zelfs als we 28 jaar teruggaan in de tijd, naar 1998... dan was dat al van ruim na zijn hoogtijdagen. Maar het blijft erg mooi. La Cathédrale.

0: Stel nou, hè, dat die twee dingen destijds niet waren gebeurd. Zouden we dan dit jaar misschien albums van alle vier de Beatles hebben gekregen? Je weet het niet, hè. De Beatles en Let It Be, Please Please Me, Let It Be. Take 10 van Let It Be Deluxe.
1: Bij hoofdpijn of periodieke pijn.
2: Bij griep.
1: Bij kiespijn.
3: Muziektherapie.

81 is hij uiteindelijk geworden. En in 1971 kwam hij op 1 in de top 40. Rod McKuen en zijn Without a Worry in the World.

Je luistert naar Muziektherapie. Sinds 2014 een wekelijks radioprogramma van René van den Abelen. Zonder slap geklets, maar met wisselende rubriekjes. En kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munju kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munju de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.